0: Duitsland is het, ja? Een vrouw op een troon.
1: Nou, dit
0: is... die Merkel.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat?
1: Griekli. Ja, dat is nog ook een goede kan.
0: Ja. Dat is al erop geworpen. Is jou een arm, jetzt? Is jou een arm,
1: jetzt? Ja. Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan kijken.
0: Onderstaat ik, onderstaat ik.